0: Je een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwalgen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
4: De nacht van Oostwest.

0: Radio Oost-West. Gewoon gezellig!
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dus.
1: Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat. Blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Raphaël Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenote nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de Zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. De naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. Radio De weersverwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwe algen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat. Blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Rafael Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenote nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. Een naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de eerste schooldag? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 2025 en 1715. In 2005 wordt de zone 30 aan elke school verplicht. De zone 30 bestond dan wel al 10 jaar, maar het rijgedrag was in die tijd nog niet veranderd. 1 op de 10 bestuurders reed dubbel zo snel, wat een intrekking van het rijbewijs voor minstens 15 dagen tot gevolg had. Een van de redenen was dat je niet goed kon zien wanneer je een zone 30 inreed. De verkeersborden waren toen nogal klein. Het elektronisch verkeersbord, dat vandaag in 2005 in gebruik wordt genomen, is wel duidelijk, met zowel een begin als een eindpunt van de zone. Vandaag, 5 jaar geleden, op 1 september 2020, is de leerplicht 1 jaar vervroegd. Het kalenderjaar waarin de kleuter 5 jaar wordt, of al geworden is, bepaalt of de kleuter leerplichtig is. Bovendien moet de kleuter 290 halve schooldagen aanwezig zijn in de derde kleuterklas om naar het eerste leerjaar te mogen gaan. Een kleuter mag dus maar hoogstens 70 halve schooldagen afwezig zijn in de derde kleuterklas. Sinds 1 september 2025 zijn smartphones en andere slimme apparaten, zoals smartwatches, verboden op Belgische scholen. De visie is beter kunnen opletten in de klas, meer fysiek praten en spelen op de speelplaats en minder online pesten tijdens de schooluren. In de basisschool en de eerste 2 jaren van het middelbaar onderwijs is dit een algemeen verbod binnen het schooldomein. Voor de leerlingen van de laatste 2 jaren van de middelbare school geldt het verbod tijdens de les, maar mag de school zelf kiezen wat de leerlingen tijdens de pauzes doen. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk als de leraar het vraagt voor de les, bij medische behoeftes, zoals een diabetes-app bijvoorbeeld, bij hulpmiddelen voor het leren, zoals voorleessoftware, of in noodgevallen met toestemming van de directie. In 1975 wordt de vierde graad van de lagere school definitief afgeschaft. Dat kwam vooral omdat de slimme leerlingen na het zesde leerjaar vertrokken naar de colleges om daar hun vierde graad te doen als voorbereiding op de middelbare school. En tot zover het schoolnieuws in de geschiedenis van 1 september. In 1985 wordt het wrak van de Titanic ontdekt op bijna 4 kilometer diepte. Ruim 30 jaar later, in 2019, ontdekten de onderzoekers dat grote delen van het schip verdwenen waren door een metaal-etende bacterie. Het onzinkbare luxeschip zonk tijdens zijn eerste reis in 1912. 1522 opvarenden kwamen om het leven. 705 overleefden de scheepsramp wel. Jules Sap uit Zwevenzeelen was een van de Belgen die de Titanic overleefde. Net een jaar geleden, in 2025, is gewezen wielrenner Walter Godefroot overleden. Hij won 2 keer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Gent-Wevelgem. In de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 1970 de groene trui. Na zijn carrière als wielrenner was hij sportdirecteur met onder meer 2 keer een toerwinnaar, Jan Ulrich in 1997 en Bjarne Ries in 1996. Walter Godefroot werd 82. 1 september is de sterfdag van zonnekoning Lodewijk XIV in 1715. In het eerste deel van zijn regeerperiode was hij een heel goede koning die Frankrijk vooruit hielp. Bij zijn dood daarentegen liet hij zijn land achter in een desastreuze toestand. De vele oorlogen hadden voor een enorme financiële schuld gezorgd. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het gevreesde C-attest. Elk jaar valt voor zo'n 29.000 Vlaamse jongeren het doek op het einde van het schooljaar. Al jaren raakt het zittenblijverscijfer in Vlaanderen ook maar niet naar beneden. In Waregem kreeg afgelopen schooljaar precies 2,2% het verdict om hun jaar opnieuw te doen. Een totaal van 166 leerlingen. Dat is over alle leerjaren heen bekeken. Lager en middelbaar samen dus. Voor de nabestaanden van Jan Callens wordt Waregem Koersen morgen een emotioneel moment. De Waregemnaar stond bekend als de grootste fan van het event en stond in 2023 zelfs op de affiche, maar overleed in november vorig jaar. De lijst met verenigingen waarin hij actief was, was ronduit indrukwekkend. Maar aan geen enkele had hij zijn hart zo verloren als aan Waregem Koersen. Het wordt dus morgen ook een beetje een aandenken aan Jan Callens. Hij werd 98. Een 30-jarige Albanees is door de Brugse strafrechter veroordeeld voor een reeks woninginbraken in West-Vlaanderen. De man moet zijn straf van 36 maanden onder elektronisch toezicht uitzitten. Houdt hij zich niet aan de voorwaarden, dan wacht hem alsnog een effectieve gevangenisstraf. Hij pleegde 8 inbraakpogingen en woninginbraken in onder meer Jabeke, Oostkamp en Zedelgem. Het Schipdonkkanaal in Deinze kleurt al een paar dagen opvallend groen. Het gaat om eendekroos, kleine drijvende plantjes. Naast blauwe algen is er nu ook een dikke groene laag te zien, onder andere aan de Krommebrug in het stadscentrum. De voorbije dagen werd er in de regio Kortrijk heel wat eendekroos aangetroffen op de leien. En aangezien het Schipdonkkanaal een afleidingskanaal is van de leien, drijft het via het kanaal verder stroomafwaarts, tot nu dus ook in Deinze. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weerverwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat. Blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Raphaël Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenote nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. Een naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. Radio De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: nieuws. Wielrenner Tadej Pogačar is gisteren met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat meldt zijn ploeg op social media. De Sloveense leider kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Spanje en liep naast een sleutelbeenbreuk ook een halswervelbreuk en hersenschudding op. Pogačar moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie voor hij thuis aan zijn revalidatie mag beginnen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer zou kunnen koersen. 1 op 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk, terwijl bijna 60% wel meteen commentaar krijgt als er iets fout gaat. Blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Ivox. Die scheve verhouding zorgt voor grote twijfels op de werkvloer, zo waarschuwen experts. Een simpel chatbericht met een bedankje is vaak al genoeg om werknemers te motiveren. Italië verlengt de extra grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Controles werden een maand geleden ingevoerd na de grote migratiecrisis in Ceuta, in de Spaanse enclave in Noord-Afrika, waar tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te dringen. Er zijn in de maand juli nog nooit zoveel vliegreizen wereldwijd geboekt. Het gaat om een lichte stijging ten opzichte van het vorige record van vorig jaar in juli, meldt de Internationale Luchtvaartvereniging. Er werd deze zomer vooral opvallend meer gevlogen binnen China en tussen Europa en Azië. Tennisser Raphaël Collignon is verrassend meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Onze landgenote nummer 38 van de wereld verloor na een marathonmatch van 4 uur in 5 sets van een Amerikaanse speler buiten de top 700. Collignon liet maar liefst 5 matchballen liggen. Vorig jaar stootte hij bij zijn debuut in New York nog door naar de derde ronde. En we geven ook nog dit mee. In de Zoo van Antwerpen is een kerngezonde westelijke laaglandgorilla geboren. De geboorte is erg belangrijk, want deze gorillasoort is in het wild ernstig bedreigd door stroperij en ontbossing. Een naam is er nog niet, maar die moet verplicht met de letter B beginnen. En jawel, het publiek kan tot 13 september suggesties insturen via de social media van de dierentuin. De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: www.radiooostwest.be.
5: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare-Tielt De Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije basisschool Nieuwland-Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare-Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije basisschool Nieuwland-Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.

0: West. De gezelligste in de regio.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Goedemorgen.

0: De Amerikaanse president Donald Trump mag definitief doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Het Hooggerechtshof heeft het bezwaar van een erfgoedvereniging verworpen. Volgens Trump is de nieuwe balzaal noodzakelijk voor de nationale veiligheid en moet de constructie het Witte Huis beter beschermen tegen mogelijke aanvallen. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw hevig opgeleid gisteravond. Extra hulpdiensten zijn weer ingezet en ze hebben het vuur weer onder controle. Door het slechte weer was blussen vanuit de lucht wel erg moeilijk. De brand brak 2 weken geleden uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. In het noorden van India zijn al 11 doden gevallen na een zware explosie in een vuurwerkfabriek. Onder de slachtoffers ook 8 kinderen. Door de enorme klap zijn ook enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk, al gebeuren zulke drama's vaker in India, omdat fabrieken en fabrikanten de veiligheidsregels massaal negeren. Na zijn zware val als leider in de Vuelta, waarbij hij zijn sleutelbeen en een nekwervel brak en een hersenschudding opliep, is Pogačar gisteren succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen. De Sloveen blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis voor postoperatieve monitoring, meldt zijn team. Het is zeer belangrijk dat Pogačar nu kan herstellen. Door zijn hersenschudding was het even wachten op een all clear voor de operatie aan zijn sleutelbeen, maar het is inmiddels gebeurd, die operatie verliep naar wens. En Pogačar blijft dus enkele dagen in het ziekenhuis, hij wordt daar gemonitord. Of Pogačar dit seizoen in actie nog kan komen, ja, dat is nog een beetje vroeg om het daarover te hebben. En dan de weersverwachting. We hebben vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. De volgende dagen en de rest van de volgende week blijft het voorlopig wisselvallig. Temperaturen tussen 20 en 23 graden.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
2: Heb jij een vraag voor ons?
3: Mail info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.
3: Oost-Westland.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare-Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije basisschool Nieuwland-Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
0: De weersverwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
5: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou.
2: Radio Oost-West.
5: Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
6: Een blik op jouw regio.

0: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 04 68 17 77 20. 04 68 17 77 20.
4: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de eerste schooldag? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 2025 en 1715. In 2005 wordt de zone 30 aan elke school verplicht. De zone 30 bestond dan wel al 10 jaar, maar het rijgedrag was in die tijd nog niet veranderd. 1 op de 10 bestuurders reed dubbel zo snel, wat een intrekking van het rijbewijs voor minstens 15 dagen tot gevolg had. Een van de redenen was dat je niet goed kon zien wanneer je een zone 30 inreed. De verkeersborden waren toen nogal klein. Het elektronisch verkeersbord, dat vandaag in 2005 in gebruik wordt genomen, is wel duidelijk, met zowel een begin als een eindpunt van de zone. Vandaag, 5 jaar geleden, op 1 september 2020, is de leerplicht 1 jaar vervroegd. Het kalenderjaar waarin de kleuter 5 jaar wordt, of al geworden is, bepaalt of de kleuter leerplichtig is. Bovendien moet de kleuter 290 halve schooldagen aanwezig zijn in de derde kleuterklas om naar het eerste leerjaar te mogen gaan. Een kleuter mag dus maar hoogstens 70 halve schooldagen afwezig zijn in de derde kleuterklas. Sinds 1 september 2025 zijn smartphones en andere slimme apparaten, zoals smartwatches, verboden op Belgische scholen. De visie is beter kunnen opletten in de klas, meer fysiek praten en spelen op de speelplaats en minder online pesten tijdens de schooluren. In de basisschool en de eerste 2 jaren van het middelbaar onderwijs is dit een algemeen verbod binnen het schooldomein. Voor de leerlingen van de laatste 2 jaren van de middelbare school geldt het verbod tijdens de les, maar mag de school zelf kiezen wat de leerlingen tijdens de pauzes doen. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk als de leraar het vraagt voor de les, bij medische behoeftes, zoals een diabetes-app bijvoorbeeld, bij hulpmiddelen voor het leren, zoals voorleessoftware, of in noodgevallen met toestemming van de directie. In 1975 wordt de vierde graad van de lagere school definitief afgeschaft. Dat kwam vooral omdat de slimme leerlingen na het zesde leerjaar vertrokken naar de colleges om daar hun vierde graad te doen als voorbereiding op de middelbare school. En tot zover het schoolnieuws in de geschiedenis van 1 september. In 1985 wordt het wrak van de Titanic ontdekt op bijna 4 kilometer diepte. Ruim 30 jaar later, in 2019, ontdekten de onderzoekers dat grote delen van het schip verdwenen waren door een metaal-etende bacterie. Het onzinkbare luxeschip zonk tijdens zijn eerste reis in 1912. 1522 opvarenden kwamen om het leven. 705 overleefden de scheepsramp wel. Jules Sap uit Zwevenzeelen was een van de Belgen die de Titanic overleefde. Net 10 jaar geleden, in 2025, is gewezen wielrenner Walter Godefroot overleden. Hij won 2 keer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Gent-Wevelgem. In de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 1970 de groene trui. Na zijn carrière als wielrenner was hij sportdirecteur met onder meer 2 keer een toerwinnaar, Jan Ulrich in 1997 en Bjarn Ries in 1996. Walter Godefroot werd 82. 1 september is de sterfdag van zonnekoning Lodewijk XIV in 1715. In het eerste deel van zijn regeerperiode was hij een heel goede koning die Frankrijk vooruit hielp. Bij zijn dood daarentegen liet hij zijn land achter in een desastreuze toestand. De vele oorlogen hadden voor een enorme financiële schuld gezorgd. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
3: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
5: Radio Oost-West.
6: Jouw regionale radio.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump mag definitief doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Het Hoge Rechtshof heeft het bezwaar van een erfgoedvereniging verworpen. Volgens Trump is de nieuwe balzaal noodzakelijk voor de nationale veiligheid en moet de constructie het Witte Huis beter beschermen tegen mogelijke aanvallen. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw hevig opgeleid gisteravond. Extra hulpdiensten zijn weer ingezet en ze hebben het vuur weer onder controle. Door het slechte weer was blussen vanuit de lucht wel erg moeilijk. De brand brak 2 weken geleden uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. In het noorden van India zijn al 11 doden gevallen na een zware explosie in een vuurwerkfabriek. Onder de slachtoffers ook 8 kinderen. Door de enorme klap zijn ook enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk, al gebeuren zulke drama's vaker in India, omdat de fabrieken en fabrikanten de veiligheidsregels massaal negeren. Na zijn zware val als leider in de Vuelta, waarbij hij zijn sleutelbeen en een nekwervel brak en een hersenschudding opliep, is Pogačar gisteren succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen. De Sloveen blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis voor postoperatieve monitoring, meldt zijn team. Het is zeer belangrijk dat Pogačar nu kan herstellen. Door zijn hersenschudding was het even wachten op een all clear voor de operatie aan zijn sleutelbeen, maar het is inmiddels gebeurd, die operatie verliep naar wens. En Pogačar blijft dus enkele dagen in het ziekenhuis, hij wordt daar gemonitord. Of Pogačar dit seizoen in actie nog kan komen, ja, dat is nog een beetje vroeg om het daarover te hebben. En dan de weersverwachting. We hebben vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 21 graden. De volgende dagen en de rest van de volgende week blijft het voorlopig wisselvallig. Temperaturen tussen 20 en 23 graden.
2: Welkom
0: Radio Oost-West.
3: Bij Radio Oost-West. Van Aalter
2: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
2: Informatie op de juiste maat.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare-Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije basisschool Nieuwland-Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: De wisselwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.
6: Ik luister regionaal Radio Oost-West.
7: Welkom bij Radio Oost-West.
8: Muziek bij de lunch.
9: Je maakte een goede keuze.
6: Radio.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
3: Gewoon.

0: namiddag. Radio Oost West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnixring Roeselare Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije Basisschool Nieuwland Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting. We krijgen een mix van zon en wolken. Het zou droog moeten blijven. 21 graden. Morgen woensdag start met opklaringen. Later stijgt de kans op regen. Het wordt 20 graden.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heylen Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Met welke bedrijven er gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om opnieuw 3000 banen te creëren, evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines een vlucht naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw heropstart. Het personeel wil verplichten dat traject te doen en dat gaat te ver, zegt de christelijke vakbond. De stakingsaanzegging gaat in vanaf nu. Onder meer door die oorlog is ook onze economie stilgevallen. Voor het eerst in 6 jaar is de economie tussen april en juli niet gegroeid. De totale waarde van alles wat we produceerden gaat er dus niet meer op vooruit. Vooral de industrie en de bouw trekken de groei naar beneden, want door de oorlog is energie een pak duurder. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 1000 mensen overleden na de zware overstromingen vorige week, blijkt uit de nieuwe balans van de lokale overheden. Er zijn nog altijd 4500 mensen vermist, onder hen ook 3 Belgen. En nog, door de oorlog in het Midden-Oosten mag voetbalclub Union zijn Europa League match tegen het Israëlische Apoen Be'er Sheva niet in het stadion van OA Leuven spelen. Ze spelen daar hun andere Europese thuismatch, omdat hun eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt de match uit veiligheid. De match wordt gespeeld op 22 oktober, maar waar, dat is nog niet duidelijk. Radio afwisselend zon en wolken, maxima 21 graden. Morgen overwegend droog, 22 graden. Daarna nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui. En opnieuw een paar graden warmer met maxima tot 25 graden.
3: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Zomerse muziek? Gewoon gezellig! Verfrissend lekker!

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 2 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld.

0: De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten, kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix Ring Roeselare Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije Basisschool Nieuwland Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Afwisselend zon en wolken, 21 graden. Morgen overwegend droog, iets warmer, zo'n 2 à 23 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met kans op lokale buien. Al klimpen de temperaturen wel tot een zomerse 25 graden.
3: De zon straalt uit je radio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de eerste schooldag? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 2025 en 1715. In 2005 wordt de zone 30 aan elke school verplicht. De zone 30 bestond dan wel al 10 jaar, maar het rijgedrag was in die tijd nog niet veranderd. 1 op de 10 bestuurders reed dubbel zo snel, wat een intrekking van het rijbewijs voor minstens 15 dagen tot gevolg had. Een van de redenen was dat je niet goed kon zien wanneer je een zone 30 inreed. De verkeersborden waren toen nogal klein. Het elektronisch verkeersbord, dat vandaag in 2005 in gebruik wordt genomen, is wel duidelijk, met zowel een begin als een eindpunt van de zone. Vandaag, 5 jaar geleden, op 1 september 2020, is de leerplicht 1 jaar vervroegd. Het kalenderjaar waarin de kleuter 5 jaar wordt, of al geworden is, bepaalt of de kleuter leerplichtig is. Bovendien moet de kleuter 290 halve schooldagen aanwezig zijn in de derde kleuterklas om naar het eerste leerjaar te mogen gaan. Een kleuter mag dus maar hoogstens 70 halve schooldagen afwezig zijn in de derde kleuterklas. Sinds 1 september 2025 zijn smartphones en andere slimme apparaten, zoals smartwatches, verboden op Belgische scholen. De visie is beter kunnen opletten in de klas, meer fysiek praten en spelen op de speelplaats en minder online pesten tijdens de schooluren. In de basisschool en de eerste 2 jaren van het middelbaar onderwijs is dit een algemeen verbod binnen het schooldomein. Voor de leerlingen van de laatste 2 jaren van de middelbare school geldt het verbod tijdens de les, maar mag de school zelf kiezen wat de leerlingen tijdens de pauzes doen. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk als de leraar het vraagt voor de les, bij medische behoeftes, zoals een diabetes-app bijvoorbeeld, bij hulpmiddelen voor het leren, zoals voorleessoftware, of in noodgevallen met toestemming van de directie. In 1975 wordt de vierde graad van de lagere school definitief afgeschaft. Dat kwam vooral omdat de slimme leerlingen na het zesde leerjaar vertrokken naar de colleges om daar hun vierde graad te doen als voorbereiding op de middelbare school. En tot zover het schoolnieuws in de geschiedenis van 1 september. In 1985 wordt het wrak van de Titanic ontdekt op bijna 4 kilometer diepte. Ruim 30 jaar later, in 2019, ontdekten de onderzoekers dat grote delen van het schip verdwenen waren door een metaal-etende bacterie. Het onzinkbare luxeschip zonk tijdens zijn eerste reis in 1912. 1522 opvarenden kwamen om het leven. 705 overleefden de scheepsramp wel. Jules Sap uit Zwevenzeelen was een van de Belgen die de Titanic overleefden. Net 10 jaar geleden, in 2025, is gewezen wielrenner Walter Godefroot overleden. Hij won 2 keer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Gent-Wevelgem. In de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 1970 de groene trui. Na zijn carrière als wielrenner was hij sportdirecteur met onder meer 2 keer een toerwinnaar, Jan Ulrich in 1997 en Bjarne Ries in 1996. Walter Godefroot werd 82. 1 september is de sterfdag van zonnekoning Lodewijk XIV in 1715. In het eerste deel van zijn regeerperiode was hij een heel goede koning die Frankrijk vooruit hielp. Bij zijn dood daarentegen liet hij zijn land achter in een desastreuze toestand. De vele oorlogen hadden voor een enorme financiële schuld gezorgd. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden. Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt. Radio of Zwift, kom on, gezellig.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: De zonnigste muziek, een hele dag lang.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 3 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: In Noorwegen heeft koning Haakon officieel de eed afgelegd als de nieuwe vorst. Zijn echtgenote koningin Mette-Marit was de grote afwezige. Ze kampt met zware complicaties na een longtransplantatie afgelopen juni. De rest van de koninklijke familie, onder wie koninginmoeder Sonja en de twee kinderen, woonde de historische plechtigheid wel bij. De opleiding tot koeltechnicus in het volwassenenonderwijs is gigantisch populair. Het aantal inschrijvingen is in korte tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers van opleidingscentrum Sintra. Cursisten leren er koelinstallaties herstellen, onderhouden en plaatsen. Algemeen directeur Olivier de Greve ziet een duidelijke trend.

0: Naast koeltechniek zit ook de opleiding elektrotechniek voor Zendelift. Er loopt mogelijk een nieuw wolvenkoppel rond in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen herhaaldelijk gespot in het gezelschap van een onbekende mannetjeswolf, meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe de twee samen hun territorium markeren. Lokale veehouders krijgen het dringende advies om hun weides en schapen extra te beveiligen. Radio Vandaag afwisselend wolken en zon, 21 graden, morgen grotendeels droog, het kwik stijgt naar 22 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met kans op een lokale bui. Het wordt met maxima rond 25 graden wel een flink stuk warmer.
1: Goedemiddag.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten, kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije Basisschool Nieuwland Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
0: Het blijft wisselend bewolkt.

0: Vivoci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingeren. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingeren of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
4: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Radio Oost-West.
4: Verfrissend lekker.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de eerste schooldag? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 2025 en 1715. In 2005 wordt de zone 30 aan elke school verplicht. De zone 30 bestond dan wel al 10 jaar, maar het rijgedrag was in die tijd nog niet veranderd. 1 op de 10 bestuurders reed dubbel zo snel, wat een intrekking van het rijbewijs voor minstens 15 dagen tot gevolg had. Een van de redenen was dat je niet goed kon zien wanneer je een zone 30 inreed. De verkeersborden waren toen nogal klein. Het elektronisch verkeersbord, dat vandaag in 2005 in gebruik wordt genomen, is wel duidelijk, met zowel een begin als een eindpunt van de zone. Vandaag, 5 jaar geleden, op 1 september 2020, is de leerplicht 1 jaar vervroegd. Het kalenderjaar waarin de kleuter 5 jaar wordt, of al geworden is, bepaalt of de kleuter leerplichtig is. Bovendien moet de kleuter 290 halve schooldagen aanwezig zijn in de derde kleuterklas om naar het eerste leerjaar te mogen gaan. Een kleuter mag dus maar hoogstens 70 halve schooldagen afwezig zijn in de derde kleuterklas. Sinds 1 september 2025 zijn smartphones en andere slimme apparaten, zoals smartwatches, verboden op Belgische scholen. De visie is beter kunnen opletten in de klas, meer fysiek praten en spelen op de speelplaats en minder online pesten tijdens de schooluren. In de basisschool en de eerste 2 jaren van het middelbaar onderwijs is dit een algemeen verbod binnen het schooldomein. Voor de leerlingen van de laatste 2 jaren van de middelbare school geldt het verbod tijdens de les, maar mag de school zelf kiezen wat de leerlingen tijdens de pauzes doen. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk als de leraar het vraagt voor de les, bij medische behoeftes, zoals een diabetes-app bijvoorbeeld, bij hulpmiddelen voor het leren, zoals voorleessoftware, of in noodgevallen met toestemming van de directie. In 1975 wordt de vierde graad van de lagere school definitief afgeschaft. Dat kwam vooral omdat de slimme leerlingen na het zesde leerjaar vertrokken naar de colleges om daar hun vierde graad te doen als voorbereiding op de middelbare school. En tot zover het schoolnieuws in de geschiedenis van 1 september. In 1985 wordt het wrak van de Titanic ontdekt op bijna 4 kilometer diepte. Ruim 30 jaar later, in 2019, ontdekten de onderzoekers dat grote delen van het schip verdwenen waren door een metaal-etende bacterie. Het onzinkbare luxeschip zonk tijdens zijn eerste reis in 1912. 1522 opvarenden kwamen om het leven. 705 overleefden de scheepsramp wel. Jules Sap uit Zwevenzeelen was een van de Belgen die de Titanic overleefde. Net 10 jaar geleden, in 2025, is gewezen wielrenner Walter Godefroot overleden. Hij won 2 keer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Gent-Wevelgem. In de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 1970 de groene trui. Na zijn carrière als wielrenner was hij sportdirecteur met onder meer 2 keer een toerwinnaar, Jan Ulrich in 1997 en Bjarn Ries in 1996. Walter Godefroot werd 82. 1 september is de sterfdag van zonnekoning Lodewijk XIV in 1715. In het eerste deel van zijn regeerperiode was hij een heel goede koning die Frankrijk vooruit hielp. Bij zijn dood daarentegen liet hij zijn land achter in een desastreuze toestand. De vele oorlogen hadden voor een enorme financiële schuld gezorgd. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden. Radio Oost-West, radend
1: in de regio. De zon straalt uit je radio.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
1: Radio Oostwest. www.radiooostwest.be.
0: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
6: Radio Oost-West.
7: Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
2: De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag 2% bijgekomen en gaat over de kap van 70 euro per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. De eerste meer dan een maand. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Persische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat niet gebeurd. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren, blijkt uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf gespot in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf, meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. En het geplande Europese terugkeercentrum in het Van der Valk Hotel in Nazareth, de Pente, kan voorlopig geen 300, maar maximaal 168 mensen huisvesten. De milieuvergunning laat de grotere capaciteit niet toe, omdat de nieuwe waterzuiveringsinstallatie is berekend op het bestaande hotel met 84 tweepersoonskamers. Voor 300 bewoners is een nieuwe krachtige installatie en dus ook een nieuwe milieuvergunning nodig. Het blijft wisselend bewolkt, meestal droog 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken, zo goed als droog. Ook dan 21 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met Spitskriebels.

Dag luisteraar van Radio Oost-West. Het is weer dinsdag, het is weer tijd voor Spitskriebels. En we zijn vandaag 1 september. De eerste schooldag is al voorbij. En hopelijk hebben jouw kinderen het goed gesteld. Misschien moet je wel een boekje gaan kaften of iets dergelijks nog gaan bijhalen voor morgen terug naar die school te gaan. Geniet ervan, zou ik zeggen, van deze avond met de muziek vanwege Frank van Vlaanderen. En we begonnen met Jimmy Cliff en Reggae Night. Just say hello. Nee, ik ga muziek draaien. Ik zeg hallo, maar ik ga muziek draaien tot 19 uur. Hier is René Froger.

Roy Orbison met de single You Got It. Straks gaan we opzij, opzij, opzij. Want Herman van Veen komt langs in onze studio hier bij Radio Oost-West in Spitskriebels. Maar eerst gaan we eventjes een nummertje draaien uit 1988. En een grote hit eigenlijk voor Aswad. En eigenlijk oorspronkelijk een B-kantje van Tina Turner. Haar single die heet dan ook Don't Turn Around. En ook later nog gecoverd door Ace of Base. Maar nu Aswad of Zwart met Don't Turn Around.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kribbels met Frank van Vlaanderen.

De Canadees en wat voor een zanger, Bryan Adams. Heel wat mooie hits opgenomen, een fantastisch album heb ik nog klaar liggen bij mij, die heet Reckless. En we gingen een single gaan draaien van deze meneer uit 1991. Everything I do it for you, luisteraar van dit leuke radiostation. We wonen zelf tot 19 uur met Frank van Vlaanderen en eventjes een Nederlandstalige plaat. Hier is Amarilis Timmerman, Eén Moment.

een 16-tal jaar terug in de tijd met Agnes en Release Me. We gaan nu wat dieper in de tijd op deze dinsdag 1 september met een nummertje uit de midden jaren 70. Misschien ken je het wel nog en misschien ga je meeneurien op deze Morris Albert met Feelings.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels.

Titel van de plaat, Part-Time Lover, uitvoerder Stevie Wonder. Ja, ja. Straks gaan we Lunacoustic nog eventjes op jouw radio laten horen. Wat een formatie zeg, met evenwicht. Maar eerst gaan we nog eventjes uit de jaren 90 een nummertje gaan draaien van een dame, die heet Janet Jackson. Ja, hier is ze met That's the Way Love Goes. Like

It's a Love Thing. Bij deze plaat hingen we terug naar de begin in jaren 80. En we hebben het over de Whispers die het bracht. En dit op Radio Oost-West. Ik heb een berichtje gekregen van een luisteraar. En zei, Janet Jackson, leuk. Maar wil je ook eventjes Michael Jackson aan het woord laten? Wel, we gaan afronden in het eerste gedeelte van Spitskriebels met deze Black or White.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 3.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare-Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije basisschool Nieuwland-Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Dat klaart straks op een heldere nacht met minimaal rond 30 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en zo goed als droog, 21 graden. Vanaf donderdag neemt de bewolking en de kans op regen toe, al stijgen de temperaturen wel naar 24 graden.
3: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19 uur.

Welkom in ons tweede gedeelte van Spits Kriebels. De locomotion is al goed op dreef. En je hoorde een nummertje van Kylie Minogue met die titel uit 1988. We gaan in Nederlandstalige muziek ook nog brengen op de radio. Straks Bananarama, maar eerst Laissez rouler le bon temps, Jacqueline. Natuurlijk, Marguerite Hermans.

Deze plaat is uitgebracht in februari 1984 en dit door de London Records label en eigenlijk een new wave product van Bananarama met de single Robert De Niro's Waiting. Bonnie M en Sunny Sunny. Ja, het was een mooie dag vandaag, hè? En nog altijd mogen we wel zeggen. Maar eerst moeten we genieten van Oscar Harris op Radio Oost-West met de Song for the Children. Hallo.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spitskriebels.
3: Radio Oost-West.
5: Met Frank van Vlaanderen.

Freddie Mercury, gekend van de groep Queen, en alleen deed hij het in 1992 met deze machtige single, The Great Pretender. Hey, Soul Sister, hier is Train.

Dit was James Hype en More Than Friends. De volgende zanger is gestorven en dit allemaal op 26 mei 1997. En in 1985, 86 werden al polypen op zijn stembanden geconstateerd. In 1988 werd er ook een kwaadaardige tumor vastgesteld. En daarna kreeg hij uiteraard vele bestralingen, een keeloperatie en hemokuren. En hij moest verder leven met zware medicatie en pijnstillers. Een echt herstel bleef echter uit. Dit voor Jack Jersey. En in oktober 1996 was hij door de gevolgen inmiddels ernstig ziek. En in februari 1997 kwam hij met Ton van Beuzekom van EMI tot een overeenkomst om een dubbel cd met 30 liedjes uit te brengen met als titel Thanks for All the Years. En één nummer daaruit is dit. Papa was a poor man.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels. Oh.

Altijd top als we zo'n nummer mogen draaien. Eentje van Wham op dinsdagavond 1 september met de single I'm Your Man. We gaan luisteren naar de single Door de Wind, uiteraard van Ingeborg. Door de wind.

Daarnet nog de Bad Day van Daniel Powter. En deze Willy Sommers ging nog eventjes zingen over Laat je lijden verleiden. We gaan eruit vanavond met Toto Coutinho. Iedereen een fijne avond toegewenst. En volgende week op 8 september ben ik er om 17 uur terug op jouw radio. Dag!

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
2: De Nederlandse politie heeft 34 mensen opgepakt na de grootschalige actie in het Gelderse Overasselt. Onder de verdachten Belgen en Fransen. Bij de inval werd vanochtend een 51-jarige man doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. De politie nam ook wapens en voertuigen in beslag. De burgemeester reageert op de impact, want de hele zaak wordt gelinkt aan een drugsconflict rond de voortvluchtige topcrimineel Bolle Jos. In Oost-Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden bij een elektriciteitscentrale na eerdere schade aan een hoogspanningslijn. Het gerecht sluit gerichte sabotage om een hele regio plat te leggen niet uit. Begin dit jaar veroorzaakte een extreem linkse groepering al een gelijkaardige stroompanne bij Berlijn, waardoor 50.000 gezinnen dagenlang in het donker zaten. Europa dreigt deze winter zonder gas te vallen. Door de hoge prijzen zijn de reserves deze zomer amper aangevuld. De opslagen zijn nu voor 65% vol in plaats van de gebruikelijke 80%. Vandaag steeg de gasprijs bovendien nog verder door. Nieuwe militaire aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De Belgische volleybalvrouwen zijn uitgeschakeld op het EK. De Yellow Tigers verloren in de achtste finales na een zware vijf-fasencrash met 3-2 van Duitsland. Onze nationale ploeg sleepte nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar ging kansloos onderuit. In het wielrennen heeft de Fransman Bastien Tronchot de 10e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij bleef in de sprint nipt de Noor Mangus Kort voor. Thibonais finisht als derde vlak voor Wout van Aert, die zijn groene trui behoudt. De Spanjaard Enrique Mas blijft leider. En dan de weersverwachting, het klaart op. We gaan een heldere nacht volgen met minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Zo goed als droog 21 graden. Donderdag en vrijdag neemt de wolking en de kans op regen toe. Al stijgen de temperaturen tot een zomerse 25 graden.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de eerste schooldag? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 2025 en 1715. In 2005 wordt de zone 30 aan elke school verplicht. De zone 30 bestond dan wel al 10 jaar, maar het rijgedrag was in die tijd nog niet veranderd. 1 op de 10 bestuurders reed dubbel zo snel, wat een intrekking van het rijbewijs voor minstens 15 dagen tot gevolg had. Een van de redenen was dat je niet goed kon zien wanneer je een zone 30 inreed. De verkeersborden waren toen nogal klein. Het elektronisch verkeersbord, dat vandaag in 2005 in gebruik wordt genomen, is wel duidelijk, met zowel een begin als een eindpunt van de zone. Vandaag, 5 jaar geleden, op 1 september 2020, is de leerplicht 1 jaar vervroegd. Het kalenderjaar waarin de kleuter 5 jaar wordt, of al geworden is, bepaalt of de kleuter leerplichtig is. Bovendien moet de kleuter 290 halve schooldagen aanwezig zijn in de derde kleuterklas om naar het eerste leerjaar te mogen gaan. Een kleuter mag dus maar hoogstens 70 halve schooldagen afwezig zijn in de derde kleuterklas. Sinds 1 september 2025 zijn smartphones en andere slimme apparaten, zoals smartwatches, verboden op Belgische scholen. De visie is beter kunnen opletten in de klas, meer fysiek praten en spelen op de speelplaats en minder online pesten tijdens de schooluren. In de basisschool en de eerste 2 jaren van het middelbaar onderwijs is dit een algemeen verbod binnen het schooldomein. Voor de leerlingen van de laatste 2 jaren van de middelbare school geldt het verbod tijdens de les, maar mag de school zelf kiezen wat de leerlingen tijdens de pauzes doen. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk als de leraar het vraagt voor de les, bij medische behoeftes, zoals een diabetes-app bijvoorbeeld, bij hulpmiddelen voor het leren, zoals voorleessoftware, of in noodgevallen met toestemming van de directie. In 1975 wordt de vierde graad van de lagere school definitief afgeschaft. Dat kwam vooral omdat de slimme leerlingen na het zesde leerjaar vertrokken naar de colleges om daar hun vierde graad te doen als voorbereiding op de middelbare school. En tot zover het schoolnieuws in de geschiedenis van 1 september. In 1985 wordt het wrak van de Titanic ontdekt op bijna 4 kilometer diepte. Ruim 30 jaar later, in 2019, ontdekten de onderzoekers dat grote delen van het schip verdwenen waren door een metaal-etende bacterie. Het onzinkbare luxeschip zonk tijdens zijn eerste reis in 1912. 1522 opvarenden kwamen om het leven. 705 overleefden de scheepsramp wel. Jules Sap uit Zwevenzeelen was een van de Belgen die de Titanic overleefde. Net een jaar geleden, in 2025, is gewezen wielrenner Walter Godefroot overleden. Hij won 2 keer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Gent-Wevelgem. In de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 1970 de groene trui. Na zijn carrière als wielrenner was hij sportdirecteur met onder meer 2 keer een toerwinnaar, Jan Ulrich in 1997 en Bjarne Ries in 1996. Walter Godefroot werd 82. 1 september is de sterfdag van zonnekoning Lodewijk XIV in 1715. In het eerste deel van zijn regeerperiode was hij een heel goede koning die Frankrijk vooruit hielp. Bij zijn dood daarentegen liet hij zijn land achter in een desastreuze toestand. De vele oorlogen hadden voor een enorme financiële schuld gezorgd. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: 24 33.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare-Tielt De Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije basisschool Nieuwland-Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond en vannacht klaart het overal op, de minima rond 13 graden. Morgen krijgt het westen te maken met regen. Elders start de dag zonnig, gevolgd door wolken, maar het blijft droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag lichte regen, temperaturen rond 23 graden dan.
3: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
4: 0468 1777 20.
5: Ik luister regionaal.
3: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: In het Nederlands Overasselt zijn 34 mensen opgepakt na een grootschalige politieactie. Onder de arrestanten ook Belgen, al is hun exacte aantal onduidelijk. De inval begon vanochtend vroeg en escaleerde snel. Een 51-jarige man werd door de politie al doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond, maar ze zijn

0: uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een spannende vijfzetter met 3-2 van Duitsland. En in de Ronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Trojot de tiende etappe gewonnen. Hij klopte de concurrentie in de sprint. Thibaut Nijs finishte als derde, Wout van Aert werd vierde. Van Aert behoudt zijn groene trui. Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht klaart het overal op, bij minima rond 13 graden. Morgen krijgt het westen te maken met regen. Elders start de dag zonnig, gevolgd door wolken, maar het blijft droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag lichte regen, temperaturen rond 23 graden dan.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

zonnigste muziek. Radio Oost-West. Een hele dag lang.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Ik luister regionaal.
3: Op elk moment.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten, kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare-Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026.

0: die aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanaf de vannacht klaart het op bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen. In de rest van het land wat zon, later meer wolken. Het is wel droog morgen bij temperaturen rond 21 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Gewoon gezellig.
1: Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de eerste schooldag? Dat vertel ik je in een korte tijdsreis tussen 2025 en 1715. In 2005 wordt de zone 30 aan elke school verplicht. De zone 30 bestond dan wel al 10 jaar, maar het rijgedrag was in die tijd nog niet veranderd. 1 op de 10 bestuurders reed dubbel zo snel, wat een intrekking van het rijbewijs voor minstens 15 dagen tot gevolg had. Een van de redenen was dat je niet goed kon zien wanneer je een zone 30 inreed. De verkeersborden waren toen nogal klein. Het elektronisch verkeersbord, dat vandaag in 2005 in gebruik wordt genomen, is wel duidelijk, met zowel een begin als een eindpunt van de zone. Vandaag, 5 jaar geleden, op 1 september 2020, is de leerplicht 1 jaar vervroegd. Het kalenderjaar waarin de kleuter 5 jaar wordt, of al geworden is, bepaalt of de kleuter leerplichtig is. Bovendien moet de kleuter 290 halve schooldagen aanwezig zijn in de derde kleuterklas om naar het eerste leerjaar te mogen gaan. Een kleuter mag dus maar hoogstens 70 halve schooldagen afwezig zijn in de derde kleuterklas. Sinds 1 september 2025 zijn smartphones en andere slimme apparaten, zoals smartwatches, verboden op Belgische scholen. De visie is beter kunnen opletten in de klas, meer fysiek praten en spelen op de speelplaats en minder online pesten tijdens de schooluren. In de basisschool en de eerste 2 jaren van het middelbaar onderwijs is dit een algemeen verbod binnen het schooldomein. Voor de leerlingen van de laatste 2 jaren van de middelbare school geldt het verbod tijdens de les, maar mag de school zelf kiezen wat de leerlingen tijdens de pauzes doen. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk als de leraar het vraagt voor de les, bij medische behoeftes, zoals een diabetes-app bijvoorbeeld, bij hulpmiddelen voor het leren, zoals voorleessoftware, of in noodgevallen met toestemming van de directie. In 1975 wordt de vierde graad van de lagere school definitief afgeschaft. Dat kwam vooral omdat de slimme leerlingen na het zesde leerjaar vertrokken naar de colleges om daar hun vierde graad te doen als voorbereiding op de middelbare school. En tot zover het schoolnieuws in de geschiedenis van 1 september. In 1985 wordt het wrak van de Titanic ontdekt op bijna 4 kilometer diepte. Ruim 30 jaar later, in 2019, ontdekten de onderzoekers dat grote delen van het schip verdwenen waren door een metaal-etende bacterie. Het onzinkbare luxeschip zonk tijdens zijn eerste reis in 1912. 1522 opvarenden kwamen om het leven. 705 overleefden de scheepsramp wel. Jules Sap uit Zwevenzeelen was een van de Belgen die de Titanic overleefde. Net 10 jaar geleden, in 2025, is gewezen wielrenner Walter Godefroot overleden. Hij won 2 keer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Gent-Wevelgem. In de Ronde van Frankrijk behaalde hij in 1970 de groene trui. Na zijn carrière als wielrenner was hij sportdirecteur met onder meer 2 keer een toerwinnaar, Jan Ulrich in 1997 en Bjarn Ries in 1996. Walter Godefroot werd 82. 1 september is de sterfdag van zonnekoning Lodewijk XIV in 1715. In het eerste deel van zijn regeerperiode was hij een heel goede koning die Frankrijk vooruit hielp. Bij zijn dood daarentegen liet hij zijn land achter in een desastreuze toestand. De vele oorlogen hadden voor een enorme financiële schuld gezorgd. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. Je hoort het morgen in een nieuwe aflevering van De Tijdlijn tussen 5 en 7 met radiocollega Andries Verlinden.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: In contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: nieuws.
1: Bij de grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn minstens 2 Belgen gearresteerd. Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. De chaos begon gisterochtend vroeg toen 30 gewapende mannen een 51-jarige bewaker doodschoten bij een boerderij. De gealarmeerde politie werd bij aankomst meteen onder vuur genomen, waarbij 2 agenten gewond raakten. De politieactie zou gisteravond laat nog aan de gang zijn geweest. Buurtbewoners moesten verplicht binnenblijven omdat er nog mogelijk gewapende verdachten rondliepen. Koningin Mette Marit van Noorwegen ligt opnieuw in het ziekenhuis en ze kampt met zware complicaties na haar longtransplantatie van afgelopen juni. Haar echtgenoot, de nieuwe koning Haakon, bracht haar zelf met de auto weg. Dat gebeurde opvallend genoeg amper een paar uur na zijn eigen eetaflegging in het parlement. Een plechtigheid die Mette Marit door haar zwakke gezondheid al moest missen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende doelwitten bestookt in Iran. Volgens Washington gaat het om een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse soldaten en op schepen in de strategische staat van Hormuz. De Iraanse staatsmedia maken melding van meerdere explosies in het zuiden van het land. Het regime in Teheran waarschuwt Amerika dat de aanvallen niet ongestraft zullen blijven. De 60-jarige man uit Ninove die donderdag in een coma belandde na een

0: Zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakte uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije basisschool Nieuwland Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Beginnen het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: nieuwe.
1: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
2: Nieuws. Bij de grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn minstens 2 Belgen gearresteerd. Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. De chaos begon gisterochtend vroeg toen 30 gewapende mannen een 51-jarige bewaker doodschoten bij een boerderij. De gealarmeerde politie werd bij aankomst meteen onder vuur genomen, waarbij 2 agenten gewond raakten. De politieactie zou gisteravond laat nog aan de gang zijn geweest. Buurtbewoners moesten verplicht binnenblijven omdat er nog mogelijk gewapende verdachten rondliepen. Koningin Mette Marit van Noorwegen ligt opnieuw in het ziekenhuis en ze kampt met zware complicaties na haar longtransplantatie van afgelopen juni. Haar echtgenoot, de nieuwe koning Haakon, bracht haar zelf met de auto weg. Dat gebeurde opvallend genoeg amper een paar uur na zijn eigen eetaflegging in het parlement. Een plechtigheid die Mette Marit door haar zwakke gezondheid al moest missen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende doelwitten bestookt in Iran. Volgens Washington gaat het om een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse soldaten en op schepen in de strategische staat van Hormuz. De Iraanse staatsmedia maken melding van meerdere explosies in het zuiden van het land. Het regime in Teheran waarschuwt Amerika dat de aanvallen niet ongestraft zullen blijven. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plaatse een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu bezweken aan zijn verwondingen. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt tijdens een race. Het dier zakte door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia hoeft het paard gelukkig niet te worden afgemaakt, al is zijn sportcarrière wel definitief voorbij. Na het drama van vorig jaar, toen 2 paarden stierven, greep de organisatie nochtans hard in. Om de veiligheid te verhogen kwamen er dit jaar onder meer strengere controles en stonden er minder paarden aan de start.
1: Radio Slecht, meer bericht.
2: Begin in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
3: Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving €1.250. Vrije basisschool Nieuwland Tielt kreeg €2.500. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Beginnend westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.